Gagarhan stuur ni nuadir kul ni khnyo chi shun la kal khnarigi.

Sean, ik kon nog een chin, maar ik had je om benchin lochra kasten gepakt en ten chin ik ga zijn kasten en ga hier dan is ga elim wie den wil om een chin rond de schacht en ga je pun ga meer rol kindel balinerm naar de doop me ga me gaan liggen er gaan kal car Joe Dolan er bond de chance kal en de schacht en is maar nog mij een car aan nog mij car Joe aan en de schacht en is ach bijle kon het die en tacht en is ga gaan de hine te saren ga ze doen is ga gaan je wees een drama Holiru and Chin Shanskal Salerna, Madame Tahina, Desarin, Augustadon, Augus, Hrakin, Worglosha, Nabi Galsej, Naner, Gudin Shanskal, Trino, the Marnivai, Car, Joe Dolan, on the Comedy, Gudin and Tachtin, Shahogans, Mulishkal, with Merlchen, Virum. To my father, Huginish, Augus Turapodi, Tambon, Bran, Augus Liam Hartmund, Ga Hamno Yachta, Coolies Reel and Chaco, Augus.

Wille vui, va futer sluai hasse noch torst fara mere gele. Mor wei leer, wille vui, saunen ju an jeerst. Mor wei leer, wille vui, va shin sa chua nier lemon dröini griana cheri. Mor wei leer, wille vui, saunen ju an jeerst. Mor wei leer, wille vui, Nuair gaht an arg si an arp a gaf a trefoch Mor wei al eir wyl y fwy saun an jiw an jay orst Mor wei al eir wyl y fwy

0: Fast hef ik ook van te gaan van een CV. Als ze daarna termen in me bij schermschee van te. Als versje zoiets of zijn termen dieskin ja han bijen en misschien.
1: Nora Benny Roddy Ogrim na Cullu. Kuig vlien is fijo heen gedierig hug me heen koort den cheduur er een kantershaw harter en wokkisch. A gudjok de eamunie kanen ogen fanahy. Kegor berle lege vi ugus a taas a kantar an ekan a farige, vi trein gweljes an amsin fachar an omadi ugus kildara huas ins na krik idir dun fanahy ugus an kreisloch, ugus njart kjoltori marigeana. Hug mudjalan kjol ogon makari i gildara, agus is cumnach leom go dtíon lá aniu na trí éidir a bhí crochta ar bhaile na ciistine sa teach sin ag bun na mocaise. Foréir níl cuid ar béit an cheol sin agan anois, ach mar a dúram ar níba luaithe tá go leor órán gaolaithe sa cheantar go fóil, agus fuair seán an bhfuil chalan leagan anada de óchail ó Nora Benny Rodáin ceir a bhíle níos faide siar.

0: of the Gage Duchle, RTE, Radio na Gael Duchle.
1: De geisjocht en rischle skunde schacht en gochrele RRT Radio no Geltachta, agus eismuit en rischle en glor kjol bean on de banner. Krele un klar shahana, ni fete tangwili en de lesch en glor fri lahard, kudde scha kostesart agus ni leef voor de hachterocht.